0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App de mouse.

0: geef mooi maar aan jou in music. Waar avond van Ulst.
1: Ja, hey kameraad, dat is ik hier, de Frankie.
2: Oh, de Frankie!
1: Zeg maar, dan gaat die zonnetje moeten opgeschierd worden. Ik heb gehoord dat gewoon een specialist is, dat je toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg je?
2: Opzien! Zeg Frankie, vind je schieren toch een juiste man, zeg je? Als het te maken is, hier, omhoog vroeger.
1: Zeg, je moet wel zien dat je die broen bespakt, dat is die blauw, hè?
2: Hey Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieren bij haar, hè? Ik heb toch al dikke smaak kloeien komen schieren van haar, hè?
1: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè? Je trekt daar een plankje dan gerief, hè?
2: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was al

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
0: Maar die van daar mannen, wat komen die doen?
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

0: Meer de neven app voor Lion Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De neven Lion Music app.
2: App hem al.

AYOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Zijn een fan van de Voelda Goed Iets van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goed Radios van Holst.

0: Ja, Getjer, hoe dan?
1: IOM Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

wilde vrouw, die hoe ik mee om dat visje bouw. En altijd thuis mijn nul en drood, heel dikkes niet werden vernoemd.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinder. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: de mal.

0: van aan die grof.
1: Och jong, af dat bakkers.
2: Ik heb je niet gelost. En ik kwak en niemand hoort.
3: Alost is dat oost niet.
2: Ik heb je niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
4: Gooi ze dan lang doe het zeker.

0: Post. En mijn vrouw die eet deze.
1: En bij hier zet de roezekes op wacht.
0: Ik heb hier niet gelost. En ze krooiden op de kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: hij niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is zijn voor gescheet en gespagen.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Loopt je dan toe, zeg?

0: dat is niet schoon. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier wat zier.
1: Lekker een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: Sascha Koos.
1: Eet hem just iets gelost of grad nevens de pot gescheet.
2: Ik kon niet wel eens, hè. Ziet dat ik niet verder omkom.
3: Ik heb hier iets gelost. Ik heb hier iets gelost.
1: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertand in een gat en mok ermee een krusken.
2: Dat is wel voor de hoestag, hè, dat krusken.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van Oost-Nati.

0: Radio.
1: Kluip verdrommelien. In stad met mijn moot.
2: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
2: Deze is ons verhaal.
1: Samen

radio van ons nou.

0: Fánuðan Olst Media Building Ajoel Music 24 hýri per dag Op FM Op Pumverdan 7.8 Op Pumverdan 5.8 Op DAB Plus En online Overal in Olst De Dingerstreek, Oost-Flonjern En de rest van de wereld Zet afan Van de voelde goeds van City Music Luistert en online Op citymusic.be Tune in En de beste radio apps Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music, de nummer 1 voor de goede radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Hey, gooi het allemaal doen. Ik zie

0: Pieperne gast op moi, hey meke, mok mij toch is blauw.
1: Zwaai, oh stop, en ik geer, maar troet en at het niet goed deer. Oh rup, ik zoek naar een goed lief, en gooi zet na echt mooi gerief. Zwaai,

0: Zeneror.
1: Are you in music?
2: Gedierig goeie muziek.
3: Ella voor Janet.
4: Ella voor Janet.
3: De dansdag geven wij al het.
4: De dansdag geven wij al het.

0: Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.
1: Olsteners!

echt vernuscht.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, EGR, nog nooit gezien of gehoord.

0: Amai, mijn frak. Zometeen mijn bieken. Kon ervan genieten.
1: Hé, heb je dat toch al gezien? Amai, Air Force douche. Dat de campagne als u geld kost, dat kan ik geloven, mijn jongen.
2: Dames en heren, welkom op Douche Airlines. Vesten je seatbelt en smoeren mag hier.

0: Dames en heren, we zijn geland in het kasteelken op de Gentse Steenweg. Maar blijf maar zitten, want wij zijn hier toch de rekweg.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
4: App hem al.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
2: Scholletjes.
3: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.

Ik kon een lieke zingen. En dat gold over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graalijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in Oost is dat ik woon. Zet er

nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

Business. Zijn boos in eerste. Geen wetten, maar tratiesjes. Pakken waar al

Na begin ontstaat de couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kozeral doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Ze waken ons stad. Klap. Met poezen.
1: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Igen, meg chance.
1: Esztervér!
2: Odabrunt!
3: Zsérbe kafé?
1: Near the Neven app for your music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
4: App hem al.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

0: op gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar Gralek leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat wolf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
2: Lerk.

0: doeg, het was gedaan met een dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkel zo, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.
2: Ben je

0: muziek. 100% oost. 100% carnaval.
1: Ons horloge tikt tijd. Vervaste lavend is na Najoen en Giljor in de wijn.
2: Lekker!

0: Vonuot un Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Waar heb je nou op

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: Hoe diep zeg je?
1: Nooit diep.
2: Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ayo in music.
3: Ik heb mij een stukje mijn kloeten.
4: Niet vreed ooit gestoken.
5: Ik vraag me dan nog een keer 9 pintjes en een kaffee.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.
4: Miljarden duur, weer geen parkeerplus.
5: Ik wou gezet, dat je nog links moest afsluiten.
6: Hey, mag niet nog links, Marie-Jean?

0: Misschien of ons Rijk Monaro is.
1: Ayo in Music. Echt Oesters DNA. Dat kruid je nooit kapot.

0: Marmor, Ajoen Music. Ver, avu van olst.
1: Ik kost geen geld versieren, ik blijf de vrouw gezel. En al mijn kameroten kosten dat wel.

Eikels. Zoiets komt zelf niet tegen, dover.

0: Za zot nuven, da moeie is proeven.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of

0: Achterweer!
1: Wat dat brengt? Jij en mijn café.
0: Nee, de Neven app. Voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
0: nou. Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

Zet af van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: vol. Ara un per escol.
1: Mirada per Tomadas. Mirada per Tomadas. Mirada per Tomadas, goed.
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zo je dat paas naar oorden?
3: Ajoen Music, 100% plezant, 100% olst.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een giel joor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet

stop fishing. War is a fishing. War is a fishing.

0: von Utten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: biertje en bij café.
1: Meer de neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De neven Joe Music app.
2: App de mal.

0: Seraphon van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oester is een oor.
3: Are you in music?
4: Gedierig goede muziek.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajo en music.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, echt jaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Ajoen Music. 100% oost.
3: Zeg maar kind, film maar op. Wil je hem nou zelf maar op? Zeg maar kind, film maar op. Wil je hem nou zelf maar op?

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Hi! Ja, en na zijn zo.
1: Ajoen Music. Plezante radio.

0: Music. De nummer 1 van de jongen.
1: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar Inching. Vermoor, geen dinges maan en oest, maar trouwdogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwdogen plezier maken, molen en natuurlijk koeik ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een oelsnijers.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Jesus.
1: Are you in music?
2: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
3: Luister het goed naar hoe dat moet.
4: A-J-O-I-M, want door is te schrijven dat is. Een natte vinger, koets gemoest, mo.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engelste zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Die laf wel een frakkoon. Stapt in onze combi. En tanken je slapen. Allee, het is nog twee dagen, hè.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè. Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet de muziek af. Het is hier getoond. Hey. Yeah.

je moet met zo'n Timo en de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoe, god dat hier niet fush, ey, omdat ey kamerood. Gooi zit met hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zit met hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

ambetant. Dan dacht mij de mij gewoon moen, dan gooi je gewoon slapen. De ambetant. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: Na een ander vreemde tisten, je weet je dan. Ayo en Music en Zare Radio.
1: Wow, was de lawaai hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee!

0: roken. Zo dat poep nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het pietje kapot.
2: Ja, zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, doos het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar rooischool.
1: Ai, kom. Nog naar rechts. Ai, joh.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Eger. Nog nooit gezien

0: Verhaal dat je hoort.
1: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafeltje voor twee.
2: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
3: Welkom bij Shade Douche.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App hem al.
3: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Skop. Allee, nou gaan we lekker goed oppakken, hè. Ik tel af tot drie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Laat van mijn flos of ik slom met mijn sakos.
2: Allee, jongen.
1: Goed door de weg, hij mocht hier wat plos.
2: Allee, allee, circulé.
1: Handen toes,

0: muziek. Echt Oesters DNA.
1: Dat krijg je nooit kapot.
2: Oesters, ik moet er nog iets kwijt.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinder. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: ben kerjijs wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
1: Ajoen, music. Alles wat aan dat ooit neergeernoert.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.

0: muziek.
1: De nummer 1 van Da Joen.
0: Skip.

Nou, de rage van Fluffels in een pakje chips is er liever raar zo'n gang. Zit daar iets bij hier en zit iets gemier met hier wat drank in dans. Met selfie van hier en een selfie van door op ieder baal, zo je zeker op. Die slikt aan mijn foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie. Of een belfie. Trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil gewoon weg, maar op die

koud, vindt er allemaal met zijn gay en zijn in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen we spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: stoef. Maar zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje wat bier gaat. Mo van den Beer. Zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans. Zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadans.
1: Nog niet eer het vel verkoeper.

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves emmek van

Welkom bij Circus Oost. Circus Oost. Allemaal welkom, want dan deze hier weer de beste artiesten gezegd. Allee, kom, ik heb dat hier weer graag goed gearrangeerd. Dus welkom bij Circus Oost.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.
3: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
4: Waar zijn carnaval niet op? En los, daar is gesproken af.
5: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, hè?
6: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: Jak je hebben ze nog?
1: Wat zijn die nog?
0: Mijn oosten zijn al aan het slopen.
2: Dat pijs ik niet kan mogen.
3: ZFM van de Voelda Goeits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van ons.

0: Merci, hè, Bart. Mogen we ze toch zeker dat de mensen niet gaan horen dat we geen echte jodelerige vrouw noemen, hè?
1: Geef marmer aan Joen Music. Waar? Aven van Oost.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App de mal.

0: Serafon van de Vulja Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Vulja Goe Radios van Oost Natuurlijk.
2: Hey Strobo.
3: Ja,

0: AJOI Music, overal op FM, onder den zijpe.jacht en onder den waf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kop als je nog een verteren, jong.
1: Rapsong! Texas! Are you in music?
2: Verhaal dat je in.

0: André, hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
1: Allee, naast ons avond te bellen, te stoepen dat Thijs een vriendelijken is.
2: Goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehova en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
3: Niks, hè? Dat meid er niet.
2: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
0: En Cosmo Twintje Frank.
1: Het is de wachttoren, meneer.
3: Al was nou godverdomme.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% oost.
1: Loeip verdrommel al hier. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhaal.

0: also.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Blonde opoe hielen. Twas een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisang.

0: De nummer 1 van de jongen.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambras het schat.
2: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
1: Hey, Jules, zou je dat nou wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingers, in plaats van je

Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkoepjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen.

IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Het stoelkes dansken, ooit gespeeld. En al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een, hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: Musik. Der beste Moment, der beste Musik. Ulst ob sein Best.
1: Hvor was het geld nou vinden? Piers van Jelo, jij weten dat geld niet aan de boermen groeit. In het stadspark van ons Ulst, doorgeroepen.

0: Olsnes.
1: Da Kanal Limonade.

0: vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app. App hem al.

0: alle muziek werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajoen muziek.
1: Olsteners, afdagerier.

0: Ajo en Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Zot, zot, stijke zot.

0: Hij voelt niks geen. Iedereen al erbij.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: on võtnud Olst Media Building. Ajoel Music. 24 hiire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Flonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: biertje en bij café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: gierig goede muziek.
1: Oceaners!

van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Eger, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App de mal.

Bayonne Music. 100% plezant, 100% olst.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

26. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

0: Jonathan nog.
1: Allee, zijn mijn twijfel geflikt, zei die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

En ik ben Ivera. Je rokt er niet van onder, ken al plannen mee, ja. Wow-oh, wow-oh. Maar vanavond komen, komen, leg maar op en aan dan vast. Wow-oh, wow-oh. Doe mijn naam, op de bal, no.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
3: Die naam komt voor.

0: een CMB-café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

0: Donnie, je moet na niet afkomen. Ik had me dat toch gezegd, dat ik mijn groeinoed ging opzetten? Hoe groeiter mijn noed, hoe minder mijn moed.
1: Allee, Melania.
0: Donnie, je weet ja.
1: Melania.
0: Goh, John.
1: Melania.
0: Ik wil niet en je meeg niet.
1: Je bees.
0: Blijf weg met abees.
1: Melania.
0: Vandaag is Melanie Nier.
2: Ajo Music.
3: Alle schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste, hè.

0: klasie tu. Af dat mooi loffe klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Af dat mooi loffe klasje toe. Af dat mooi loffe klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
1: Is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

0: congres.
1: Al was dat voor niet een groeit congres?
0: Ja, jongen. Dat je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdikke grale content af.
0: Ah, wij, jongen, Luther gaat er een keer mee trekken. Zeg.

0: NTR Radio.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedag.

als de nooit sneer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteer van de tijd. Want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

achter de kerk, des hoor ik naar zwaan. Het is gelijk wanneer al voel, het blijft toch zo fijn. Want ik moet naar zwaan, ik

0: on Uetan Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.